0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren.
3: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij

0: naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
2: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Rani van Landegem.
4: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Zender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.

watch you dance.

Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan Zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

shit, het is al laat. Maar nou, wat kijk je dan? Grijze assen vallen langzaam op je eigen hand. We zijn niet morgen of vandaag. Ik ben betoverd door het golven van uw haar. Maar blijf rustig zitten. Ik heb u te graag om te gaan muggen ziften. Zijn verlegen als we kijken door het raam.

shit, het is al laat. En ook de tijd loopt rap. Ik rook een laatste sigaret voor ik de trein opstap. Ik schreef uw woorden als een schets. Denk het aan uw lippen en de schoonheid van uw stem.

geen tijd voor dit, ik ben te melancholisch ingesteld. Jij zat met je eigen shit. Nu staan we zwijgend naast elkaar, stroomt de liefde door de vingers die ik strijk door in uw haar.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. On a

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
4: Dit is

Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedy-reeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op zaterdag 20 oktober komen Bert Gabriels en Tim Lobuik. Een ticket kost €15.

waar je het niet ziet. Er zit schoonheid in iets kiezers of in je slechtste fantasie. Ach, de schoonheid van verlangens en de schoonheid van bedrog. Of als je voor iets liegt en je moet je wringen in een bocht. Zelf je allerduurste woorden in kostuum schieten tekort. En je weet niet meer wat zijn en je beseft dat de waarheid echt won. En dan sta je daar met je voeten tussen de rommel en tussen alles wat je in je leven al hebt laten slingeren

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet gemakkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
2: We weten intussen wel al dat dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werden onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
4: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
2: Van Haverbeke riskeert levenslang. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het 3-daagse staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI-race. In Frankrijk houdt paus Leo XIV een gebedswaken in het Stade de France in Parijs. Daar zijn 80.000 mensen op afgekomen. Vanmiddag bezocht de paus nog de Notre-Dame. Hij werd daar ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Hij is de eerste paus die de kathedraal bezoekt sinds de heropening in 2024 na de verwoestende brand daar. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft al droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzetten.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.

0: RTC Kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.

partij proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker en ver te houden van. Moet toch genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om

Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo zal voorzien in Astropolis. Deze kan gratis bezocht worden met een standaard toegangsticket. De kunstenaar houdt ook een voordracht over het thema en dat gebeurt op zaterdagavond 24 oktober om 7 uur. De voordracht bijwonen kost €6. Of hoe kunst en wetenschap soms hand in hand gaan. Info en tickets astropolis.be.

0: Het is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babet komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babet ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8:00. Meer regionieuws over 1:00.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
3: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
3: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
2: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
3: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
2: De naam verandert ook?
3: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Aan de kust Noordzee. Radio Noordzee.

Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat, over mensen met dementie in een vertrouwde omgeving. De portretten tonen niet wat iemand met dementie verliest, maar vooral wie de persoon is en blijft. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen in de nieuwe gaanderijen op de Zeedijk.

Het is de parel aan de kust, waar de koninginnen rust.

koning. En is de moeder van een koning. Haar zoon heeft deze stad gebouwd.

de golf de baarde wast. Kleuren die dan wit of rood. En als het water wederkeert, zijn de heren dan nog brons en groot?

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat ik laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.

0: Noordzee Dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Radio Noordzee.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in het sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde het gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst rukte massaal uit en kreeg het vuur daar rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, er is ook geen asbest vrijgekomen. Maar de brandweer waarschuwt wel nog voor geurhinders en roetdeeltjes die neerkomen. Buurbewoners krijgen de raad om ramen en deuren nog even dicht te houden. De oorzaak van die brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan, na zowat 12 uur overleg, vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later met CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.

0: is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten.

0: Van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
1: Ik ben Jean-Marie Barra.
2: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
5: Schatje.
6: Ja?
5: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
6: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
5: Ah, wel? Bij die is de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
6: Ah, bij Revan.
5: Ja?
6: Zeg dat dan, hè?
5: Ik zei het
6: toch? Kom eens hier, weg.
5: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.

Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Sa, ik zou toch haarneke kiezen voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
2: Ah, Birevan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch niet. Ja. Hoe moet je zeer weg?
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
1: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kiem.

0: Noordzee dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiem Plein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
0: Jouw Oostendse radio.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

Sende, je weet dat je nooit kan vergeten. Alhoewel, dank heel de wereld en gezien. Ik moet van die anders niet weten.

0: Het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
3: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
2: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
3: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
2: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
3: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot

Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In het centrum van Aalst zijn twee mensen opgepakt na een schietpartij. Daar viel één gewonde, maar die is volgens de burgemeester niet in levensgevaar. Er zijn verschillende straten afgesloten, zodat politie en parket de zaak kunnen onderzoeken. Volgens de burgemeester is er voorlopig geen link met het drugsmilieu. Wie thuis zijn gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt er al snel 1.000 euro voor, dat schrijft het Nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht. Je moet ook de gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Patrick O van Sectorfederatie Klimafet pleit voor een betaalbaar plan.
3: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben dus een airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
2: Er zijn in de eerste 7 maanden van dit jaar wel meer warmtepompen verkocht. De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft uit zichzelf beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Ze gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer offline gehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI, zonder dat iemand de opdracht gaf, databanken en systemen hackte. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken vanaf de kust, bij 22 graden in het binnenland. En morgen veel zon en 25 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Natasha Waldman.
2: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
3: Ik ben Joke Doodlewoman.
4: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de...

0: zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende. 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
0: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Prettig weekend.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
2: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
4: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.

soms lullen wel roepen, maar me niet. Omdat dat mensen irriteert. Ik zou soms keihard willen vloeken, maar ik meugen niet. Omdat dat mensen toch choqueert. Ik zou wel zijn hoeveel dat ik verdien, maar ik doe dat niet. Want de mensen zijn rap jaloers. Ik zou willen zijn op wie dat ik stemmen, maar ik durf niet. Want het is nu het niet op de goeie.

0: Wel, dier en de biep,
1: maar het doet dat niet.
0: Want dat is tegen het fatsoen.
1: Uit maar weet. Ik heb steeds meer plan en ideeën in mijn hoofd.

0: Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende.
3: 059 70 27 27.
2: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Zijn we gewoon toch? Oké, okay, moet een voor ze trap te vernieuwen, hè?
5: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
4: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
9: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
2: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
1: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borrebreker. Wat gebeurt er verder mee?
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal, aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Supersalon bestaat 60 jaar.
4: Supersalon.
3: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
5: Supersalon.
6: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
7: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
8: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio.

0: Info.
1: In hommage aan Jasmin brengen Evi Hansen, Andrea Kronenbergs en Amaryllis Stemmerman een selectie van Jasmins mooiste nummers tot leven. Samen met een liveband. De hommage gaat door op vrijdagavond 6 november in het Staffersluiscentrum in Bredene.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
2: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
2: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
2: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die dus de trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens eens heren, weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
6: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
7: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Nieuws en info.
1: De wandeling voor de dag tegen kanker wordt georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende op donderdag 15 oktober. Ze verzamelen om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Het is een korte begeleide wandeling in het bosje. Inschrijven kan via de website van FICA. De wandeling eindigt om 11:30 met een gezellig koffiemoment.

0: Radio Noordzee, de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: Noordzee Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Een deel van die kosten maakt de ouders sowieso wel al, zegt Nele Peters van Thomas More.
3: Natuurlijk, een groot stuk van het bedrag dat daarvoor berekend wordt, heeft ook te maken met de zogenaamde leefkosten. Voor de voeding bijvoorbeeld van die studenten, kleding, de ontspanning. En dat zijn kosten die natuurlijk een gezin met een kind in het 6e middelbaar bijvoorbeeld ook heeft. Dus dat is niet ineens voor een student hoger onderwijs zodanig veel hoger.
2: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. Er zijn deze zomer bijna 300 wegen en fietspaden beschadigd geraakt door de hitte. Alles meteen herstellen heeft ruim 1,5 miljoen euro gekost. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat alleen om de schade aan gewesten en snelwegen. Want ook op lokale wegen was er meer schade. De hittegolven deden vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. En Wegen en Verkeer waarschuwt voor grote verkeershinder op en rond het Vierarmenkruispunt op de Brusselse Ring. De tunnel is daar het hele weekend dicht tot maandagochtend 5:30. Het komt door werken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
4: We gaan dit weekend inspecties uitvoeren en we gaan daarbij het wegdek openen. Dus er gaan eigenlijk inspectievensters gemaakt worden om de staat van het beton en de structuur te controleren. Maar we maken ook van de gelegenheid gebruik om lokale herstellingen te doen.
2: Het verkeerscentrum raadt aan om daar zoveel mogelijk weg te blijven. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen gevonden van een pasgeboren baby en van 4 foetussen. Ze lagen in een afvalcontainer aan een ziekenhuis. De directie vermoedt dat iemand van het personeel de lichamen daar dumpte. Die is al geschorst. Ze onderzoeken ook intern wat er fout liep. En ook het Franse gerecht onderzoekt de zaak. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodental nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.
6: Dit is

0: Nieuws en info.
1: In november brengt toneelgezelschap Spiegel hun jaarlijkse toneelproductie in de Grote Post. In regie van Onno van Gelder junior brengen ze Tot aan het gaatje, een stuk dat zich afspeelt in de golfwereld. De opvoeringen zijn gepland op woensdag 25, donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 november, telkens om 8 uur. En op zondagnamiddag 29 november spelen ze om 15 uur. De tickets zijn beschikbaar van half september via het uitloket.

0: schatje.
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haar een kijkje voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, Piwi moet het over een zin, hé.
0: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hé? Birevan.
1: Ah, Birevan.
0: Ja?
1: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens eens heren weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de Festivalpas.

bitter, dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

ons zo vertreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Rikken die aan het omelet. Spit

dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chuquinho, tiene la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rocken die hees met opzet.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
3: Uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
2: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
3: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
2: Hoe zit dat?
3: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest. En succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
2: En wat doe je dan met die yellow wall? En die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
3: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè? Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
2: wat zijn de ambities dit jaar?
3: Ambities die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik Verhaal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: nieuws en info.
1: Ontmoetingscentrum De Boeien organiseert een dansmiddag op woensdag 21 oktober van 2 tot 4:30. Discobar The Golden Stars zorgt voor de dansplaten.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Hey Joe is een Amerikaans popnummer uit de 60's dat een rockstandaard is geworden en in vele muziekstijlen is opgenomen door honderden artiesten sinds het geschreven is. Het nummer vertelt over een man die op de vlucht is en naar Mexico wil gaan nadat hij zijn vrouw heeft neergeschoten. Diverse claims en credits hebben echter geleid tot verwarring over het auteurschap en ook de oorsprong van het nummer. De eerst bekende commerciële opname van het nummer is een single uit 1965 op naam van de garage rock band The Leaves uit Los Angeles. In 1966 nam deze band het nummer opnieuw op en deze versie werd een hit in de States. Op dit moment is de meest bekende versie de debuutsingle van The Jimi Hendrix Experience uit 1966. Een variant zeg maar op de versie van Tim Rose. Verder is het nummer opgenomen door onder andere The Byrds, Cher, Deep Purple, Wilson Pickett en Patti Smith. Ook goed om weten is dat sinds 2006 het nummer jaarlijks op 1 mei door een zo groot mogelijk ensemble gitaristen uitgevoerd wordt op het centrale plein van Wroclaw in een poging het wereldrecord te breken. In 2006 werd dit gebroken door maar liefst 1572 gitaristen, in 2012 door 7273.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
6: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
7: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in

0: Noordzee Dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiem Plein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
6: Dit is Radio.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Een Westerse man wordt verliefd op een grensbewaakster van het toen nog communistische Oost-Duitsland. Dat is meteen het thema van Nikita, een liedje dat voor Elton John een wereldhit zou worden. Ook al wordt het nummer dikwijls afgedaan als te stroperig, het is en blijft een klassieker. Het nummer kwam uit in de winter van 1985. Het gekke van dit nummer is dat Nikita in Oost-Europa voornamelijk een mannelijke naam is, zoals die van Nikita Khrushchev, en niet die van een meisje of vrouw zoals La Femme Nikita. Vermoedelijk heeft tekstschrijver Bernie Taupin zich hierin vergist. Of was dit een subtiele verwijzing naar de geaardheid van Elton John? De videoclip laat duidelijk zien dat het in Nikita om een aantrekkelijke vrouw gaat. Atlete en model Anya speelde de rol van de mooi beoogde grensbewaakster Nikita, die zichtbaar geraakt wordt door Elton John's paaikunsten. Na haar verschijning in Nikita van Elton John wist Anya haar roem nog even te verlengen door als zangeres door te breken met de single Moscow Nights, toevallig uitgegeven op Elton's Rocket label begin 1986. In 2012 klaagde liedjeschrijver Guy Hobbs de popster aan wegens plagiaat. Elton John zou zijn idee en tekst van zijn nummer uit 1982, Natasha, hebben gepikt. Iets wat later door de rechter als onzin werd afgedaan.
2: In the

0: is nu 3:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Madonna is er als eerste Amerikaanse vrouw in geslaagd om maar liefst in 5 decennia nummer 1 albums te produceren in de Britse hitlijsten. De zangeres wist zo het record te vestigen met haar nieuwste album Confessions 2. De eerste keer dat Madonna de Britse hitlijst aanvoerde was met Like a Virgin uit 1984. In de decennia daarna slaagde de zangeres daarin met albums als Ray of Light, Confessions on a Dance Floor en MDNA. In totaal stond ze maar liefst 13 keer bovenaan de albumhitlijst. Samen met Elvis staat ze nu op de 5e plek van de lijst met artiesten met de meeste nummer 1 albums. Robbie Williams, The Beatles, Taylor Swift en de Rolling Stones gaan haar nog wel voor. Confessions 2 werd trouwens tot nu toe goed ontvangen. Recensenten omschreven het onder meer als haar beste album in decennia.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: Bij de Kust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Prettig weekend.

zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Supersalon bestaat 60 jaar.
1: Supersalon.
2: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon.
4: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
5: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
6: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot

0: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Heintje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselaren was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotte Kopecky is er één van de kanshebbers, mede dankzij een goed team.
3: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschappen al vaak recht wel gestaan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat vandaag ook het geval is.
2: Aankomst is voorzien rond 7:45. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Lady Madonna van de Beatles uit 1968 is volgens Sir Paul McCartney vooral een eerbetoon aan alle vrouwen. Vreemd genoeg verscheen de single nooit op een van de reguliere Beatles-albums, maar wel op verschillende compilatiealbums van de Fab Four. Tijdens het schrijven van Lady Madonna probeerde McCartney op de piano een boogie-woogie blues te schrijven. Hij liet zich inspireren door Fats Domino's pianostijl, wat duidelijk hoorbaar was in het ritme en de opbouw van het nummer. De tekst beschreef het dagelijkse leven van een moeder die hard werkt om haar gezin draaiende te houden. De openingszin zette direct de toon voor het verhalende karakter van het lied. Lady Madonna werd trouwens op 2 dagen tijd opgenomen. Haast was geboden, want op 15 februari zouden de 4 Beatles naar India vliegen om transcendente meditatie te gaan studeren. Omdat ze enkele maanden weg zouden blijven, werd er dus besloten een single uit te brengen in maart om tussentijds de fans tevreden te houden. De single werd een wereldwijd succes en bereikte de 2e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En de Beatles verkochten alleen al in Amerika meer dan 1 miljoen singles. Het leverde hen een platina plaat op. In onder andere Engeland en Nederland bereikte Lady Madonna

wat ze zeggen over toeval en het lot. Ik ben het bijna zeker, ja, die mug op

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzeerd na een

0: zet verzekers nog een steentje in mijn schoen. Haha.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de

0: de service uit. Hendrik Motor staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.

0: Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 5:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Simon Buijsen.
2: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
3: Ik ben Jean-Marie Barra.
4: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu

0: Dat is 0400 67 007 777.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, dat, hè? Birevan?
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat dan, hè. Ja. Kom eens hier, weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Een eigen huis, een plek onder de zon.
7: Residentie vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
3: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
3: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
2: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
3: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
2: De naam verandert ook?
3: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Goedemiddag.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten.

0: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 6:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dans mee met Radio Noordzee.
3: Hey you, this is Dance Reaction.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: KVC-kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en

0: oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
1: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
5: Want KV, dat is de beste ruimte zijn.
6: Dans mee tot middernacht met Radio Noordzee.

0: Het is nu 7 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Borgerhout bij Antwerpen zijn twee gewonden gevallen bij een steekpartij. Eén van hen is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
3: Die steekpartij heeft plaatsgevonden op de Turnhoutse baan en daarbij raakten twee personen gewond. Een 18-jarige man verkeert momenteel in levensgevaar en een 17-jarige man werd met verwondingen afgevoerd naar het Kadik ziekenhuis. Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief en daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
2: De steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de Reuzenstoet. In Brussel zijn twee metrolijnen onderbroken door rookhinder. Er rijden op de lijnen 2 en 6 geen metro's tussen Stuivenberg en de La Croix. De rookontwikkeling is bovengronds ontstaan, maar de rook is de metrotunnel binnengedrongen. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. De drie Vlaamse regeringspartijen zitten opnieuw samen over de begroting. Eerder vandaag voerde Vlaams minister-president Diependalen nog 1-op-1 gesprekken. Politiek journalist Rob van Herk.
4: Minister-president Matthias Diependalen heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wel proberen om een akkoord te vinden.
2: Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in de historische wijk Plaka, mogelijk door een gaslek. En de Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Daar was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de Ierse voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Dans mee tot middernacht met Radio Noordzee.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
3: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
3: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
2: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
3: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
2: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
3: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
2: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
3: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
4: Bedankt, Ludoviane.
1: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Het is nu 8 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Zender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

ben wel blank, maar daarom ben ik geen beest. Ik heb geen steen in mijn hart en ik ben niet ziek van geest, nee. Ik speel dit lied voor een zwarte kameraad, die weet wat warmte is.

jouw zicht. Ze zijn vals, ze zijn slecht. Ze weet van niets, maar ze heeft het toch maar even gezegd. En ze zegt ook, mijn dochter komt niet in huis met zo'n vreemde, vreemde luis. Maar ik zeg u, zij zijn oké, wij zijn oké. Blank of zwart, geel of paars, oh wie zit daar nu mee? Ik zing, zij zijn oké, wij zijn oké. Zwart of blank of geel gestreept, alleen een ezel zit er mee.

0: Het is nu 9 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kim.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

0: Het is nu 10:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Antwerpen is de verdachte van een steekpartij vanavond nog altijd op de vlucht. Bij die steekpartij vielen 2 zwaar gewonden. Een man van 18 is in levensgevaar. Collega Katrien Salas.
3: Het is nu de bedoeling dat de getuigen worden verhoord door de politie. En de politie gaat ook beelden van camera's die daar in de straat hangen bekijken en onderzoeken om zo de precieze omstandigheden van de steekpartij te achterhalen.
2: De steekpartij gebeurde in Borgerhout tijdens een groot evenement, de Reuzenstoet. De kern van de Vlaamse regering heeft zijn begrotingsbesprekingen voor vandaag beëindigd, zonder akkoord. Ze komen morgenmiddag om 12:00 opnieuw bijeen. De bedoeling is om tegen maandagochtend een akkoord te hebben over de begroting. Maandagmiddag legt minister-president Diependalen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een Belgische toerist om het leven gekomen, een man van 52. Hij was er met zijn gezin op reis. Hij werd onwel tijdens het snorkelen. De strandgangers zagen hem roerloos in het water liggen. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Op het WK wielrennen in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering de wegrit gewonnen aan spannende finale. Ze haalde het in de sprint van haar medevluchter, de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longoborghini. Lotte Kopecky moest de vluchters laten rijden op een 40-tal kilometer van het einde en finishte als 20ste op meer dan 8 minuten.
4: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen en dan is dat heel erg jammer, maar ik denk dat deze omloop ligt niet en ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen en ik denk dat we een verdiend podium hebben.
2: Morgen rijden de mannen de wegrit. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui, de volgende dagen warm nazomerweer bij maxima tot 29 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
6: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Oostende.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Dans mee tot middernacht. You wanna dance? Met Radio Noordzee.

0: Het is nu 11 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babet komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babet ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Dans mee met Radio Noordzee.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Het is nu 12 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de Beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Het kantelpunt in de match kwam al vroeg. KVDO-verdediger Bram de Schuiter kreeg na 18 minuten een rode kaart. KVDO probeerde met 10 man de bakens te verzetten, maar moest op het halve uur de 0-1 verwerken. De tweede helft begon nog met een vurige thuisploeg, maar Schoofs doofde de opflakkering met de 0-2 nog voor het uur. In de blessuretijd strandde de eerredder nog op de paal. Je hoort Milan Beukels bij Timmy van Assen.
2: Ja, want sowieso het idee van de enige manier om nog terug in de wedstrijd te komen is om te voetballen. We gaan ons niet helemaal naar achter kruipen, want dan komt die vroeg of laat toch. En door het uitvoetballen krijg je dan een doelpunt tegen, heel snel. Ja, dan voel je wel dat het heel moeilijk wordt. Maar door vooruit te blijven voetballen hebben we zelf ook nog kansen gecreëerd. Kunnen we nog een strafschop krijgen. Wordt nog onterecht voor buitenspel afgevlacht ook. Dus op zich, ja, hebben we heel goed meegedaan. Zeker volgens dat we met 10 man waren. En zij hebben ook nog kansen gekregen natuurlijk, wat niet onlogisch is, maar we hebben meer dan gestreden. Ja.
1: Woensdag wacht een thuisduel tegen Voorde Appelterre. In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
3: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden.
1: Oostendenaar Sebastiaan de Wale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Sebastiaan de Wale.
4: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel.
5: Wij hopen gewoon dat dit nu dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

0: De wandeling voor de dag tegen kanker wordt georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Op donderdag 15 oktober. Ze verzamelen om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Het is een korte begeleide wandeling in het bosje. Inschrijven kan via de website van FICA. De wandeling eindigt om 11:30 met een gezellig koffiemoment.
1: Zit de bruin, zwart, wit of wit ertussenin, wat doe je ertoe? Alsof dat je je raalnummer zelf kiest. Gelovig, religieus, spiritueel of zweefde lever niet. Dogmatisch, twijfelachtig, het beter weten doet iedereen. Man, vrouw, of wit of hybride. Hetero, olibi of sedicurieus, weet het nog niet. Hoofddoek of kruis kunnen ontlokken, tattoo of piercing, doe wat je wilt, maar doe voort. Ik wil geen 3 uur wachten voor je papier. Progressief, conservatief, rechts, centrum links. Zit in het kamp van de integriteit of in dat van de politiek. Kies voor de Vlaamse leeuw of de 3 kleur van de Belgiek. Ik zeg het in het Vlaams, Frans of tussen taal, hey, boeit niet. De stem zonder stem, het geheel of de breuklijn. Get de pro's en de contra's, de fanbasis, de ultra's, de anti's, de antagonisten, de helden en primadonna's. Get vooral veel x's en nog meer x's en wie de ik, zeg je. Krabber of kapitalist, visa papa of papa was er niet. Privileges of witte pech, enkel de geprivilegeerden snappen het niet. Van veel te rijk nog veel te arm, de bezitters of die zit op niks. In de snackbar of Michelin of in de rij voor een voedselpakket. De grote speler, de petit joueur, op de fiets of in bolide. De poot of de SUV, wie had wie niet gezien. Werknemers, doppers, gezond of invalide. Witte kassa, zwart geld, geef mij gewoon nog iets te drinken. Centrum, periferie. Stad of platteland, last van oogheidswaanzin of compensatiedrang. Straatwijs of wijs nog niks, ruwe handen of diploma's. Het zijn zotten die werken en die rekenen op de pensioenskas. Gebroken of gesterkt, door trots of trauma. Een misgunner of een wenks het beste, wie sloopt, wie verrijkt. Pessimist, optimist, wie kiest zijn realiteit. Welk soort winkelier handelde in liefde of angst. Dus kijk neer, uit de hoogte, scheld vervloek of zeik. Doden van hiervoor, een onbereikbaar eiland. De hel, dat zijn de ander. Van zonde zijn wij vrij. De hel, dat zijn de ander. Maar de ander, dat zijn wij. Of reis mee, overstijg, kijk toe en omarm. Baksteen, in de rij, solide, hou het warm. De hel, dat zijn de ander. Maar de ander, dat zijn wij. De hel, dat zijn de ander. Maar de ander, dat zijn wij.

0: is nu 1 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Antwerpen is de verdachte van een steekpartij vanavond nog altijd op de vlucht. Bij die steekpartij vielen 2 zwaar gewonden. Een man van 18 is in levensgevaar. Collega Katrien Sanes.
3: Het is nu de bedoeling dat de getuigen worden verhoord door de politie. En de politie gaat ook beelden van camera's die daar in de straat hangen bekijken en onderzoeken om zo de precieze omstandigheden van de steekpartij te achterhalen.
2: De steekpartij gebeurde in Borgerhout tijdens een groot evenement, de Reuzenstoet. De kern van de Vlaamse regering heeft zijn begrotingsbesprekingen voor vandaag beëindigd, zonder akkoord. Ze komen morgenmiddag om 12 uur opnieuw bijeen. De bedoeling is om tegen maandagochtend een akkoord te hebben over de begroting. Maandagmiddag legt minister-president Diependalen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een Belgische toerist om het leven gekomen, een man van 52. Hij was er met zijn gezin op reis. Hij werd onwel tijdens het snorkelen. De strandgangers zagen hem roerloos in het water liggen. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Op het WK wielrennen in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering de wegrit gewonnen aan spannende finale. Ze haalde het in de sprint van haar medevluchter, de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longoborghini. Lotte Kopecky moest de vluchters laten rijden op een 40-tal kilometer van het einde en finishte als 20ste op meer dan 8 minuten.
4: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen en dan is dat heel erg jammer, maar ik denk dat deze omloop ligt niet en ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen en ik denk dat we een verdiend podium hebben.
2: Morgen rijden de mannen de wegrit. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui, de volgende dagen warm nazomerweer bij maxima tot 29 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
2: En er gaat eigenlijk op de Elisabethlaan op verschillende plekken worden bekeken wat dat de beste plaats is om een voetgangers- en fietsers-tunnel te maken onder de Elisabethlaan.
3: Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
2: We willen een bewustzijns maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
1: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Dit is Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Iedereen luistert.

0: push up, I'll make a go see the doctor.
1: Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert de komende maanden een reeks zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Een inkijk in het dagelijkse werk binnen het asiel en de opvang en begeleiding van dieren. De sessies richten zich onder meer tot mensen die overwegen een dier te adopteren, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe een dierenasiel werkt. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats van 3:30 tot 4:30 op 17 oktober, 28 november en 12 december. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via het blauwekruiskust.be/zitdagen.

0: Het is nu 2:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Dixmuiden-Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. Je hoort Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
2: Als je achter 15 minuten met 10 man komt te staan, dan en eigenlijk op dat moment nog niet iets van varen bracht Lommel, denk ik. Dan wordt het natuurlijk, is het er een beetje geheven en is van hier, doe maar. Maar we zijn wel geknokt, we hebben alles geheven. En dan heb je natuurlijk een beetje dat geluk nodig en dat hebben we vandaag niet. Dus ja, we gaan met een opgeheven hoofd gewoon naar de competitie verder kijken, want dat is het belangrijkste, denk ik wel. Maar, ja. We hebben alles gegeven voor de fans ook. En gezien dat we nu, ook al zijn we met 10, dat we tegen een eerste klasse ook wel als team kunnen vechten. En dan proberen we er nog een keer uit te komen. Ik denk dat Liam nog op de bal komt op het einde. Dus het zijn allemaal wat alsen vandaag.
1: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
3: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
4: Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg.
5: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.